0: Marcos, tudo tá?
1: Meus primeiros. Maar ek het vir 'n vriend dat ek gaan kyk of wat daai deur toe is, want daar gaan die mense baie kant toe kom. Ja, skiep maar.
0: Bravo, Ewald, bravo.
1: Wat jy kon voel,
0: check, check, so.
1: Check, check, so. Check,
0: check.
2: Ja, moet wat kan.
1: Jy met die twee gitaren en jy is in die middel.
0: Ja, dat lijkt awesome.
1: Jammer,
0: ik ben er geen koebie, maar ik heb het niet
1: gezien.
0: Ah, dat was chill. Kan je iets horen? Dan klinkt het wel even in de mix. Klinkt het eruit? Het is goed, man. Thanks, man.

sy hemelse Vader, het is met dankbare harte dat ons voor die troon van genade buig. Ja, Heer, ons staan vanochtend met ons hande, ons harte en ons hande. Het is U wat moet zien. Net by U vind ons rus en vrede. Heilig en zien ons samen zijn, tot lof en eer van die Heilige Naam.

Ja, familie, mag u die zondige net, mag u een geziende leven, en mag daar sommer net mooie dingen samen met u hulle gebeur. Heere, sien u, het was waar of vrij samen met my en die ben, elke zondagochtend, tussen 6 en 7.

0: Wow, wayotshona ubhuti Mxolisi Mbethe esithi andinanto kodwa masiye kulo mphulaphula iqala.
1: More si Julia, more.
0: Molo melo
1: molo. Eka pa yo a harke ka khoya more se.
0: Morning.
1: Fa ye ta ta da ni.
0: Kosi.
1: Adel ye ndanke la gele di ko trotsier. Eka pa more net so pastor Leon.
0: Mhm.
1: A sister Lindsay baie geluk. En voor mijn zuster Maria Pietersen in Jonkersberg, 67 jaar om mijn zuster. Dank je voor je heren voor nog een jaar bij jouw leven. Sis Julia, baie dank je voor jouw mooi programma hoor.
0: Andilena
1: waardeer het oprecht.
0: Baie dank je, Andilena man, baie baie dank je. Nangomnye umphulaphuli ndiyeza kuyidada nangomnye umphulaphuli uthi medarsis Julia Velnet net sterdese of kuas Peter met ja gister our hospital in Mossel Bay Caitlin and Mark and Koki and Denzel and Liene and Joni Dalian auntie and Danki and vir die hartlik Martnik and Reiner's family and vir Mina se family se godsien Danki and al die verwante families enkosi kakhulu usisipha eMossel Bay mandibuyele kuwe ke ngoku tata mandibe ndibuyile ixesha lethu liphelile sichochela nje chochela wathiwa kangena umphulaphuli emnxebeni andibambe ngokukhawuleza umphulaphuli iRain FM olweni ekhaya.
2: Goeie middag, si Julia, hoe gaan dit?
0: Baie goed, dankie mevrouw, met wie praat ik?
2: Lentie van Gabbasdal.
0: Molo en

Ja, dit was de laatste farewell met Roger Whittaker. Jy luister na Sondaggoud met Roger. Roger Whittaker, die Brit en my naamgenoot. Man met een baie sterk stem, prachtige stem eindelijk. Hierdie man, Roger Whittaker, is eindelijk in Kenia gebore, het in Brittanië geblei en het in Frankrijk gesterf. En kan jylle glo, hy het selfs 2 jaar by die universiteit in Zuid-Afrika gestudeer. Hierdie last farewell was sy bekendste lied en hy het baie bekendes gehad. Goeiedag, Aubrey Dixon. Hierdie een is vir my dochter, wat vir jaar, sê Aubrey, haar naam is Nita Swigelaar. Looking Back van Nat King Cole.

0: Ja, dis Afrikaans hier op Sondergoud. Broekies van Demi Moore. Sy is in Woester gebore, nee, maar het later na Kaapstad getrek.
1: Local is lekker with Roger.

Ja, hierdie liedsproekies was aanvankelijk deur C.S. Reyneke gesing, maar kom ons luister na C.S. Reyneke en Jan van Tonner, wat die groep 2 gevorm het. Dink jy darm nog aan my? Ons dink nog aan julle, hoor, groep 2.

Goeiemiddag, meneer Roger. Hoop het gaan baie goed. Sal meneer asseblief vir my Michael Burton se Can I Touch You wees speel? Kom van Christina de Koker. Mooi daar.

Goeiedag, sir RJ, ek hoop het gaan goed met jou Witta. So ek wil vir jou vraag of jy nie vir ons maatjies en vir myself asseblief die snit van Genesis Hold On My Heart vir ons al speel nie, sal ek waardeer. En dan wil ek ook met hierdie weer vraag dat my vriend en woester John George Stalmeester met sy hele familie dit gaan geniet. So baie dankie sir RJ. Dus Connie Fischer van Park 10 niet zo, dankjewel.

I'm so glad that you listened to the Sunday Gold Show. Dankie dat jy geluister het na Sondag Goud. Onthou, elke Sondag van 3 tot 5 luister ons na Goue Ouwes met my Roger. En my nommer is 083-449-2047 as jy een lied volgende week wil instuur. Lekker middag.

0: Piet, wie wat moet het doen als je sterfgeval in die familie?
1: Yo, Johnny, nou vraag je me een vraag. Wat is je eerste stap indien een geliefde in die huis afsterft?
0: Je belt eerst de ambulance en de politie en dan Elijah begrafenisdiensten. Hulle het een verscheidenheid begrafenispakketten om van te kies volgens die kliënt se behoefte. En is een geregistreerde maatschappij ten volle toegerus en dien die breë gemeenskap vir die afgelopen 16 jaar.
1: Nou, Johnny, sê vir my, waar is Elijah begrafenisdienste se kantore? Ek wil ook meer uitvind in verband met hulle dienste en hulle begrafenispakketten.
0: Piet, hulle kantore is hier in George, in die multicentrum gebouw, nabij die Texering, in Leedstraat, kamer nummer
2: 32.
0: En in Oudsoren is hulle op die hoek van Adderley en Kerkstraat.
3: Elijah begrafenisdienste, 24 uur, 7 dagen week beskikbaar om u bij te staan, in tyd wanneer u dit die nodigste het. Ons doen ook begrafenispolisse, verassings en grafstene. Die dag van sikkel met begrafenisreelings om geliefde te begrawe is verby. Kom gesels met ons vriendelike en professionele span. Skakel of WhatsApp Elise by 072-546-5969 of Johannes by 073-390-1938 of skakel die kantoor by 044-279-1026. Elijah Begrafenisdienste, ons verseker volkome gemoedsrus.
0: Pet, wie wat moet doen as jy sterfgeval in die familie?
4: Dit is die antwoord in enige situasie en omstandigheid en antwoord nog steeds. Gebed skakel elke sondag aand in tussen 8 en 10 op u gunsteling en nommer 1 gemeenskapsradio in die Weskaap Eden FM e-stem in die paradijs vir die program die jou Gloria gebedsversoeke program. Die enigste lig op die toekoms is gebed en geloof in God. Die Here is ons enigste ware helper, mag die Here u ryklik seën. Vir enige navraag skakel die anker van die program Pastoor John Plaatjes JP by 082-437-2099 of Pastoor Dion Everts by 078-268-0739.